0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 3:00.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd.

geluid van de jaren 60, 70 en 80. Dit is Op Senior. Power, pum, pum, power.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 4 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 6 uur.
1: Welkom bij Nieuwgaande op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 7 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport. Zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6.30 uur tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de Botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de Botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
3: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
4: Heb je problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo

0: Energie is gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Wij herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het wat gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
2: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
3: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige

0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

0: De Orde van Vlaamse Balies sleept de Belgische staat voor de rechter. Aanleiding zijn aanhoudende problemen in de gevangenis van Gent. Volgens de advocatenorganisatie zijn de overbevolking en het gebrek aan medische zorg zo ernstig dat de fundamentele rechten van de gedetineerden worden geschonden en dus de rechten van de mens. Met de rechtszaak willen de advocaten de politiek dwingen om nu snel in te grijpen. Goed nieuws voor reizigers met een vroege vlucht in de toekomst, want vanaf eind volgend jaar legt de NMBS ook nachttreinen in naar Brussels Airport. De treinen zullen elke dag rijden vanuit Brugge, Gent en Brussel. En ze komen al om 3:30 's ochtends aan op de luchthaven, zodat reizigers ook in het weekend altijd op de trein kunnen rekenen. Wie deze zomer met de kinderen naar het buitenland reist, controleert maar beter snel de Kids ID. Binnenlandse Zaken waarschuwt om de identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar op tijd aan te vragen. Dat doen ze trouwens elk jaar. Want wie te laat is, kan nog wel een spoedprocedure starten om de kaart binnen de 24 uur te krijgen, maar dat kost geld. En die kosten daarvan kunnen oplopen tot €150. In Frankrijk is er nu ook officiële zekerheid over het vreselijke nieuws rond het vermiste meisje Liana. Uit de autopsie blijkt dat het lichaam dat eergisteren werd gevonden wel degelijk dat van het 11-jarige meisje is. Haar herkenbare lichaam lag in een verlaten graansilo nadat ze vorige week vrijdag verdween. De politie heeft inmiddels een 41-jarige verdachte in de cel zitten, maar de man weigert nog altijd mee te werken aan het onderzoek. De weersverwachtingen trekken vandaag geleidelijk buien over het land bij 19 graden. Zondag houden we het grotendeels droog en blijft de temperatuur steken op 19 graden. Het blijft ook de volgende week wisselvallig.
1: Op zaterdag 27 en zondag 28 juni viert de Oostenrijkvereniging Servus haar 40-jarig jubileum in het Mechelse Cultuurcentrum. Op zaterdagavond om 7 uur bent u welkom voor een feestelijk jubileumconcert met de indrukwekkende Bauernkapelle St. Georgen uit Eisenstadt, een van de beste muziekkapellen van Oostenrijk. Samen met het Oostenrijks-Kroatisch topvolksmuziekensemble Tamburica Sindrov. Een avond vol plezier, traditie en muzikale klasse. Op zondag 28 juni, aansluitend op de jubileumviering in de Sint-Romboudskathedraal, volgt om 12 uur het jubileum Frühschoppen met optredens van beide groepen. Met foodtrucks, een wafel- en ijsjesmobiel en een onvervalste Oostenrijkse sfeer vol ambiance en gemütlichkeit. Reserveer nu uw tickets via 015 33 11 03 of via oostenrijkverenigingservus.be en uit in Mechelen.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond beu gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Waar we zitten op één dag een heeft spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie je op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
3: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
4: De grootste en gezelligste overdekte rommelmarkt? Dat is de Brassrommel met rommel, curiosa, vintage, brokant, antiek. Je vindt het allemaal op de Brassrommel met in de Mechelse Nekkerhal. Heb jij nog verborgen schatten op zolder waar je iets aan kunt verdienen? Bel dan de Brasfoon op 015 560 500 en doe mee. Nu voor elk huishouden eenmalig een gratis standje. Alle info op brass-rommelmarkt.be. De volgende Brassrommel met vindt plaats
5: zaterdag 6 en zondag 7 juni.
6: Ben je die blazende ventilator ook zo beu?
1: Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
6: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaires en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppichem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
1: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
7: Altijd oldies. www.opsenior.be.
8: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 8 uur.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak. Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen, met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
3: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en ba de klan lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan ba op Teek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten Paverschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n taart kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Al wel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
0: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen, Leuven. Of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst. Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
4: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
5: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: De politie start vanaf vandaag met de jaarlijkse zomerbobcampagne. De komende maanden controleren agenten extra streng op alcohol in het verkeer. Dat is nodig, want vorig jaar vielen er nog 4.500 gewonden door alcoholongevallen. De focus ligt deze zomer extra op festivals en het WK voetbal. Wie deze zomer negatief blaast bij een festival krijgt trouwens een unieke bobsleutelhanger als beloning. Naar het schijnt zien ze dit keer rood of oranje en hebben ze dus een ander kleurtje. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen, onder wie een vrouw en hulpverlener, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanval vond plaats in de stad Zibdine. Naast de 5 doden ook 2 gewonden, onder hen een hulpverlener. Israël en Libanon verlengden eerder deze week nochtans hun wankele staakt het vuren. In het vrouwenvoetbal hebben de Red Flames een makkelijke overwinning geboekt. De Belgische voetbalvrouwen wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg met 6-0. De Flames blijven tweede in de groep op gelijke hoogte met Schotland, dat een beter doelsaldo heeft. Om de groep te winnen moeten de Belgen aanstaande dinsdag opnieuw een monsterscore neerzetten tegen Luxemburg. De voetballers van de Iraanse nationale ploeg hebben na lang wachten hun visa gekregen voor Amerika. Vanwege de zware politieke spanningen in het Midden-Oosten was de goedkeuring onzeker. De visa zijn op tijd binnen voor het WK voetbal en Iran zit in de poelen bij de Rode Duivels. Op 21 juni spelen de twee landen tegen elkaar. En voor de tweede keer sinds zijn overlijden zal er een postuum album van de Amerikaanse rockster Prince verschijnen. Het album krijgt de naam Timeless en zal 10 nummers omvatten die nooit eerder werden uitgebracht. De weersverwachting, er schuiven geleidelijk buien over het land bij maxima van 19 tot 20 graden. Morgen zondag houden we het grotendeels droog en blijft de temperatuur steken op zo'n 20 graden. Zondag wordt duidelijk de beste dag van deze week.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Van 6 tot 21 juni loopt bovendien de tentoonstelling Tussen taal en beeld met Jeff Verbinnen en Dirk Huygen. Ontdek schrift, typografie, boekillustraties en druktechnieken in hun authentieke context. Het geheel wordt omkaderd door recente glassculpturen en schilderijen van Marleen. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 6 tijdens weekdagen op afspraak.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
5: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alle soep? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier lakot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hé. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Klonen afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
6: Verroos de verf, mannen meter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 8079. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
5: Heb een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio Oep Senior. In een nummer 0.

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd oldies. www.opsenior.be.
2: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 9 uur.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is u vanaf voor verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaar stellingen, muttenbaloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
0: Nieuwe plannen voor je interieur. Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni viert de Oostenrijkvereniging Servus haar 40-jarig jubileum in het Mechelse Cultuurcentrum. Op zaterdagavond om 7 uur bent u welkom voor een feestelijk jubileumconcert met de indrukwekkende Bauernkapelle St. Georgen uit Eisenstadt, een van de beste muziekkapellen van Oostenrijk. Samen met het Oostenrijks-Kroatisch topvolksmuziekensemble Tamburica Sindrov. Een avond vol plezier, traditie en muzikale klasse. Op zondag 28 juni, aansluitend op de jubileumviering in de Sint-Rombouts-kathedraal, volgt om 12 uur het jubileum Frühschoppen met optredens van beide groepen. Met foodtrucks, een wafel- en ijsjesmobiel en een onvervalste Oostenrijkse sfeer vol ambiance en gemütlichkeit. Reserveer nu uw tickets via 015 33 1103 of via oostenrijkverenigingservus.be en uit in Mechelen.
2: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's, Jos van Loveren.
3: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
4: De grootste en gezelligste overdekte rommelmarkt? Dat is de Brassrommel met rommel, curiosa, vintage, brokant, antiek. Je vindt het allemaal op de Brassrommel met in de Mechelse Nekkerhal. Heb jij nog verborgen schatten op zolder waar je iets aan kunt verdienen? Bel dan de Brassfoon op 015 560 500 en doe mee. Nu voor elk huishouden eenmalig een gratis standje. Alle info op brass-rommelmarkt.be. De volgende Brassrommel met vindt plaats
5: zaterdag 6 en zondag 7 juni.
6: Och, ik hier. Beerput vol of rioolverstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
7: 015 75 64 91.
8: 015 75 64 91.
7: Als de nood het hoogst is,
6: is Lazarums vlakbij.
7: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
6: Lazarums.
7: 015 75 64 91.
8: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Brühl 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Brühl 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
5: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
9: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be.
2: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
3: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: De politie start vanaf vandaag met de jaarlijkse zomerbobcampagne. De komende maanden controleren agenten extra streng op alcohol in het verkeer. Dat is nodig, want vorig jaar vielen er nog 4.500 gewonden door alcoholongevallen. De focus ligt deze zomer extra op festivals en het WK voetbal. Wie deze zomer negatief blaast bij een festival, krijgt trouwens een unieke bobsleutelhanger als beloning. Naar het schijnt zien ze dit keer rood of oranje en hebben ze dus een ander kleurtje. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen, onder wie een vrouw en hulpverlener, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanval vond plaats in de stad Zibdine. Naast de 5 doden ook 2 gewonden, onder hen een hulpverlener. Israël en Libanon verlengden eerder deze week nochtans hun wankele staakt het vuren. In het vrouwenvoetbal hebben de Red Flames een makkelijke overwinning geboekt. De Belgische voetbalvrouwen wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg met 6-0. De Flames blijven tweede in de groep op gelijke hoogte met Schotland, dat een beter doelsaldo heeft. Om de groep te winnen moeten de Belgen aanstaande dinsdag opnieuw een monsterscore neerzetten tegen Luxemburg. De voetballers van de Iraanse nationale ploeg hebben na lang wachten hun visa gekregen voor Amerika. Vanwege de zware politieke spanningen in het Midden-Oosten was de goedkeuring onzeker. De visa zijn op tijd binnen voor het WK voetbal en Iran zit in de poelen bij de Rode Duivels. Op 21 juni spelen de twee landen tegen elkaar. En voor de tweede keer sinds zijn overlijden zal er een postuum album van de Amerikaanse rockster Prince verschijnen. Het album krijgt de naam Timeless en zal 10 nummers omvatten die nooit eerder werden uitgebracht. De weersverwachting, er schuiven geleidelijk buien over het land bij maxima van 19 tot 20 graden. Morgen zondag houden we het grotendeels droog en blijft de temperatuur steken op zo'n 20 graden. Zondag wordt duidelijk de beste dag van deze week.
1: Als je niet gaire het plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Want er zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
2: Heb je problemen met je toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met een computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
2: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig geriet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want wallen maken onze leg.
0: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. S'woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je nou nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
3: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
4: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, Masters in Room Solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
5: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
6: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
7: Altijd oldies. www.opsignor.be.
8: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 10 uur.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6.30 uur tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond beug gezien, dan nutte is gaan zien wat bij Plus plafonds. We zetten op één dag een neefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
1: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak. Op uw dak.
0: Op zaterdag 27 en zondag 28 juni viert de Oostenrijkvereniging Servus haar 40-jarig jubileum in het Mechelse Cultuurcentrum. Op zaterdagavond om 7 uur bent u welkom voor een feestelijk jubileumconcert met de indrukwekkende Bauernkapelle St. Georgen uit Eisenstadt, een van de beste muziekkapellen van Oostenrijk. Samen met het Oostenrijks-Kroatisch topvolksmuziekensemble Tamburica Sindrov. Een avond vol plezier, traditie en muzikale klasse. Op zondag 28 juni, aansluitend op de jubileumviering in de Sint-Rombouts-kathedraal, volgt om 12 uur het jubileum Frühshoppen met optredens van beide groepen. Met foodtrucks, een wafel- en ijsjesmobiel en een onvervalste Oostenrijkse sfeer vol ambiance en gemütlichkeit. Reserveer nu uw tickets via 015 33 1103 of via oostenrijkverenigingsservus.be en uit in Mechelen.
4: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
5: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
6: In de problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mokt uw wasmachine een serieus lawaat? Wermt uw droogkast niet meer op? Heb een best in uw kookplaat of een oven die dat energie is weggegeven? Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
9: Radio op Senior.
8: Altijd oldies.

0: Ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Van 6 tot 21 juni loopt bovendien de tentoonstelling Tussen taal en beeld met Jeff Verbinnen en Dirk Huygen. Ontdek schrift, typografie, boekillustraties en druktechnieken in hun authentieke context. Het geheel wordt omkaderd door recente glassculpturen en schilderijen van Marleen. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 6 tijdens weekdagen op afspraak. Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen, Leuven. Of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
1: Als je nou moeite hebt van ver of van dichtenbij de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zien. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je bij Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Alwel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
2: Verroos de ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat Delta betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
4: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, Gilde Clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
5: Hé, la mennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doet MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardig riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier lakot hé, en ook opkussen als je moest willen hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want wallen maken onze leg. Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio op senior. In een nummer 0.

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd oldies. www.opsenior.be.
2: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 11 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
2: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
2: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
3: Als je niet geire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien waar bij plusplafonds. Want we zetten op één dag een even spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Zaterdag 27 en zondag 28 juni viert de Oostenrijkvereniging Servus haar 40-jarig jubileum in het Mechelse Cultuurcentrum. Op zaterdagavond om 7 uur bent u welkom voor een feestelijk jubileumconcert met de indrukwekkende Bauernkapelle St. Georgen uit Eisenstadt, een van de beste muziekkapellen van Oostenrijk. Samen met het Oostenrijks-Kroatisch topvolksmuziekensemble Tamburica Sindrov. Een avond vol plezier, traditie en muzikale klasse. Op zondag 28 juni, aansluitend op de jubileumviering in de Sint-Romboudskathedraal, volgt om 12 uur het jubileum Frühschoppen met optredens van beide groepen. Met foodtrucks, een wafel- en ijsjesmobiel en een onvervalste Oostenrijkse sfeer vol ambiance en gemütlichkeit. Reserveer nu uw tickets via 015 33 1103 of via oostenrijkverenigingservus.be en uit in Mechelen.
4: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
5: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
6: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
7: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witroef in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je schoot te gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
8: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
9: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
10: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

Welkom bij Nieuw Gouden op Senioren-uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

Iedereen, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil. Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van

de meer lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water? Is uw vanaf voor verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen met de baloot GTA en verwarming Willox aan. Bel de Scala op 0473

0: 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verprutsen van een vaillant condensatieketel, loodgetera en verwarming Willox. Dat is kalle die wacht op het telefonneke. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
1: Och, kijk hier. Beerput vol of geoverstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
2: 015 75 64 91. 015 75 64 91.

0: Laser Rooms 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5. De grootste en gezelligste overdekte rommelmarkt? Dat is de Brassrommel met rommel, curiosa, vintage, brokant, antiek. Je vindt het allemaal op de Brassrommel met in de Mechelse Nekkerhal. Heb jij nog verborgen schatten op zolder waar je iets aan kunt verdienen? Bel dan de Brasfo op 015 560 500 en doe mee. Nu voor elk huishouden eenmalig een gratis standje. Alle info op bras-rommelmarkt.be. De volgende Brassrommel met vindt plaats
1: zaterdag 6 en zondag 7 juni.
2: In de problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, niet gefixt. Mokt uw wasmachine een serieus lawaat? Warmt uw droogkast niet meer op? In de best in uw kookplaat of een oven die dat zijn energiestekken geven? Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
3: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goud Aankoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Goud Aankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
4: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
5: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaires en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Raum Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hogebuizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en raumplus.be.
6: Verroos de verf, mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
7: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucador net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
3: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
8: altijd oldies. www.opsignor.be.
9: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 12 uur.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak. Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak. Op uw dak.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
3: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
4: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uitleven wilt gaan, of als je slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten we Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Al wel, dan zat op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op
5: optiekverschoten.be.
6: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015-31-01-48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
9: Radio op Senior.
10: Altijd oldie.

De politie start vanaf vandaag met de jaarlijkse zomerbobcampagne. De komende maanden controleren agenten extra streng op alcohol in het verkeer. Dat is nodig, want vorig jaar vielen er nog 4.500 gewonden door alcoholongevallen. De focus ligt deze zomer extra op festivals en het WK voetbal. Wie deze zomer negatief blaast bij een festival krijgt trouwens een unieke bobsleutelhanger als beloning. Naar het schijnt zien ze dit keer rood of oranje en hebben ze dus een ander kleurtje. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen, onder wie een vrouw en hulpverlener, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanval vond plaats in de stad Zibdine. Naast de 5 doden ook 2 gewonden, onder hen een hulpverlener. Israël en Libanon verlengden eerder deze week nochtans hun wankele staakt het vuren. In het vrouwenvoetbal hebben de Red Flames een makkelijke overwinning geboekt. De Belgische voetbalvrouwen wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg met 6-0. De Flames blijven tweede in de groep op gelijke hoogte met Schotland, dat een beter doelsaldo heeft. Om de groep te winnen moeten de Belgen aanstaande dinsdag opnieuw een monsterscore neerzetten tegen Luxemburg. De voetballers van de Iraanse nationale ploeg hebben na lang wachten hun visa gekregen voor Amerika. Vanwege de zware politieke spanningen in het Midden-Oosten was de goedkeuring onzeker. De visa zijn op tijd binnen voor het WK voetbal en Iran zit in de poelen bij de Rode Duivels. Op 21 juni speelt

0: de twee landen tegen elkaar. En voor de tweede keer sinds zijn overlijden zal er een postuum album van de Amerikaanse rockster Prince verschijnen. Het album krijgt de naam Timeless en zal 10 nummers omvatten die nooit eerder werden uitgebracht. De weersverwachting, er schuiven geleidelijk buien over het land bij maxima van 19 tot 20 graden. Morgen zondag houden we het grotendeels droog en blijft de temperatuur steken op zo'n 20 graden. Zondag wordt duidelijk de beste dag van deze week.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Van 6 tot 21 juni loopt bovendien de tentoonstelling Tussen taal en beeld met Jeff Verbinnen en Dirk Huygen. Ontdek schrift, typografie, boekillustraties en druktechnieken in hun authentieke context. Het geheel wordt omkaderd door recente glassculpturen en schilderijen van Marleen. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 6 tijdens weekdagen op afspraak. Nieuw in Mechelen, Hair Boutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Hair Boutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
3: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
4: Hé, hey, la mennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier la kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
5: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen, een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
2: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen, Leuven. Of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst.
6: Verroos de ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
4: Ede een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio, oepsignor. In een nummer 0.

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd oldies. www.opsenior.be.
2: Radio Op Senior.
1: Al

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 1 uur.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
2: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
2: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak. Op uw dak.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
4: Hé, lamennekes, wie mocht er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doet MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier la kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
2: De grootste en gezelligste overdekte rommelmarkt? Dat is de Brassrommel met rommel, curiosa, vintage, brokant, antiek. Je vindt het allemaal op de Brassrommelmet in de Mechelse Nekkerhal. Heb jij nog verborgen schatten op zolder waar je iets aan kunt verdienen? Bel dan de Brasfoon op 015 560 500 en doe mee. Nu voor elk huishouden eenmalig een gratis standje. Alle info op bras-rommelmarkt.be. De volgende Brassrommelmet vindt plaats
5: zaterdag 6 en zondag 7 juni.
6: Och, hier. Beerput vol of riool verstoopt? Als het begint te zwalen, moet je bellen.
7: 015 75 64 91.
8: 015 75 64 91.
7: Als de nood het hoogst is,
6: is Lazarums vlakbij.
7: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
6: Lazarums.
7: 015 75 64 91.
8: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
9: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de boter met 18. Vanaf na ook s'avonds zuipen voor je schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
10: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

0: De grote loodsbrand in Anderlecht. In Brussel is onder controle, dat meldt de brandweer. Die is nog steeds ter plaatse om na te blussen. Die brand brak vannacht uit en er zou ook instortingsgevaar zijn. Wat de oorzaak is, is niet duidelijk. In totaal zijn 50 bewoners geëvacueerd. Het gemeentelijk noodplan is ook van kracht. Supermarktketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken, zegt de Footwerkgelegenheid. Eerder deze week raakte bekend dat de directie van Aldi ook zondag voormiddag wil openen tot 13 uur. Maar volgens de Foot vertreden ze daarmee de arbeidswetgeving. De vakbonden klagen al langer dat supermarkten die wetgeving negeren. Federaal minister van Justitie Verlinde wil het recht op abortus verlengen tot 14 weken in plaats van 12, staat in een nieuw wetsvoorstel. Verder wil Verlinde ook een uitzondering voor vrouwen die slachtoffer zijn van verkrachting. Die zouden hun zwangerschap na 18 weken nog kunnen afbreken. De bedenktijd wordt ingekort van 6 naar 2 dagen. Eerder hadden verschillende coalitiepartners al laten weten tegen een uitbreiding van dat abortusrecht te zijn. De Hoge Gezondheidsraad heeft een nieuw advies over het vaccinatieschema van baby's, omdat het nu om te veel afspraken en dosissen gaat. De raad wil daarom verschillende vaccinatiemomenten samenvoegen. Het departement Zorg en Agentschap Opgroeien gaan het advies analyseren. Op de westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een baby van 7 maanden doodgeschoten, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De ouders van het jongetje raakten licht gewond. Volgens Israël schoten de soldaten op een voertuig dat op hen afkwam. Het Israëlische leger onderzoekt de zaak. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk onweer. Vanavond nog enkele buien mogelijk, daarna droger, 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij 23 graden.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
2: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaar naar Stellingen, Mutterbaloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Loot GTA en verwarming Willox. Tescalle die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.

0: Zondag 27 en zondag 28 juni viert de Oostenrijk Vereniging Servus haar 40-jarig jubileum in het Mechelse Cultuurcentrum. Op zaterdagavond om 7 uur bent u welkom voor een feestelijk jubileumconcert met de indrukwekkende Bauernkapelle St. Georgen uit Eisenstadt, een van de beste muziekkapellen van Oostenrijk. Samen met het Oostenrijks-Kroatisch topvolksmuziekensemble Tamburica Sindrov. Een avond vol plezier, traditie en muzikale klasse. Op zondag 28 juni, aansluitend op de jubileumviering in de Sint-Rombouts-kathedraal, volgt om 12 uur het jubileum Frühschoppen met optredens van beide groepen. Met foodtrucks, een wafel- en ijsjesmobiel en een onvervalste Oostenrijkse sfeer vol ambiance en gemütlichkeit. Reserveer nu uw tickets via 015 33 11 03 of via Oostenrijk Vereniging Servus. .be en uit in Mechelen.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond meug gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Waar we zitten op één dag een even spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
2: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten, schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
3: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
4: Huurenbouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huurenbouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
5: Heb je problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mokt uw wasmachine een serieus lawaat? Warmt uw droogkast niet meer op? Heb je een best in uw kookplaat of een oven die dat energie is weggegeven? Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
0: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation. Bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
6: Altijd oldies. www.opsignor.be.
0: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 2:00. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221, Mechelen.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
4: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen, met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
5: Verroosde verf, mannenmeiter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professioneel en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed einde. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
6: Hé, la mennekes, wie mocht er al een oosleg en rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kot hé, en ook opkussen als je moest willen hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM.
7: Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
9: Radio op Senior.
10: Altijd oldies.

0: do.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Van 6 tot 21 juni loopt bovendien de tentoonstelling Tussen taal en beeld met Jeff Verbinnen en Dirk Huygen. Ontdek schrift, typografie, boekillustraties en druktechnieken in hun authentieke context. Het geheel wordt omkaderd door recente glassculpturen en schilderijen van Marleen. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 6 tijdens weekdagen op afspraak.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bauhaus Mechelen zijn.
3: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bauhaus Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
3: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
3: Bauhaus Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bauhaus Mechelen. Alles voor je bouw. Je huis, dat's waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
4: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
5: Welkom thuis bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000

0: 1000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
1: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan moet juist of met een toffe look de uitlijven wilt gaan, of als je er slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moet de Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
2: Ede een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio, oep signor. In een nummer 0800

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd oldies. www.opsenior.be.
2: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 3:00. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond beug gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Waar we zetten op één dag een neefs panplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
3: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
4: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je schoot te gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Testdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
5: Verroosde ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van roomtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stip tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de Botermarkt. Goud Aankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Brühl 24, recht over de Botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
6: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
7: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's, Jos van Loveren.
8: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

0: Te meer likkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij uw water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen met de baloot GTA en verwarming Willox aan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
1: Op zaterdag 27 en zondag 28 juni viert de Oostenrijkvereniging Servus haar 40-jarig jubileum in het Mechelse Cultuurcentrum. Op zaterdagavond om 7 uur bent u welkom voor een feestelijk jubileumconcert met de indrukwekkende Bauernkapelle St. Georgen uit Eisenstadt, een van de beste muziekkapellen van Oostenrijk, samen met het Oostenrijks-Kroatisch topvolksmuziekensemble Tamburica Sindrov. Een avond vol plezier, traditie en muzikale klasse. Op zondag 28 juni, aansluitend op de jubileumviering in de Sint-Romboudskathedraal, volgt om 12 uur het jubileum Frühshoppen met optredens van beide groepen. Met foodtrucks, een wafel- en ijsjesmobiel en een onvervalste Oostenrijkse sfeer vol ambiance en gemütlichkeit. Reserveer nu uw tickets via 015 33 1103 of via oostenrijkverenigingservus.be en uit in Mechelen.
0: Heb je problemen met uw toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, niet gefixt. Mokt uw wasmachine een serieus lawaat? Warmt uw droogkast niet meer op? Heb je best in uw kookplaat of een oven die dat ze negeren?

0: is dat gegeven. Geen paniek. Belt gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het wat gefixt te doen. Belt 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: De grootste en gezelligste overdekte rommelmarkt, dat is de Brassrommel met rommel, curiosa, vintage, brokant, antiek. Je vindt het allemaal op de Brassrommelmet in de Mechelse Nekkerhal. Heb jij nog verborgen schatten op zolder waar je iets aan kunt verdienen? Bel dan de Brasfoon op 015 560 500 en doe mee. Nu voor elk huishouden eenmalig een gratis standje. Alle info op bras-rommelmarkt.be. De volgende Brassrommelmet vindt plaats
2: zaterdag 6 en zondag 7 juni.
3: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
4: Och, kijk hier. Beerput vol of geen overstoopt. Als begeert is wel een moede balen.
5: 015 75 64 91. 015 75 64 91.
4: Als de nood het hoogst is, is Lazarums vlakbij.
5: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
4: Lazarums
5: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en roep de kortingsbon af ter waarde van €5.
6: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
7: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
8: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppichem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
9: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
10: Altijd oldies. www.opsignor.be.
11: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 4 uur. Nieuw in Mechelen, Hair Boutique, het adres waar jij straalt. Welkom bij Hair Boutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen, met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
4: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klaar lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten dat Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putjes Dieweg, 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
5: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
6: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
7: Radio op Senior. Altijd.

0: In Brussel is opnieuw veel politie aanwezig bij het Centraal Station. Volgens de politie is het er voorlopig rustig. Jongeren hadden in chatgroepen opgeroepen om opnieuw te betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De afgelopen twee dagen liep dat protest zwaar uit de hand. Amokmakers gooiden met vuurwerk en verkeersborden. De politie pakte toen al 400 mensen op. De staking van de zee- en kustloodsen is voorbij, meldt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Rond de middag lagen er nog 40 schepen te wachten om de haven van Antwerpen in of uit te varen. De loodsen staken al langer tegen de pensioenhervorming. Nieuwe acties worden niet uitgesloten. De ebola-uitbraak in Centraal-Afrika is door de WHO uitgeroepen tot een crisis van internationale omvang. Er zijn al 500 besmettingen gemeld in Congo en Oeganda. In Spanje is paus Leo XIV begonnen aan een bezoek van een week. Hij bedankte premier Sanchez voor diens verzet tegen de oorlog in Iran. De paus spreekt nog met slachtoffers van misbruik in de kerk en bezoekt opvangcentra op de Canarische eilanden. Vanmiddag en vanavond buien met kans op onweer, hooguit 19 graden. Morgen overwegend droog met opklaringen. Maandag wisselvallig, maar wel zachter bij 23 graden dan.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Van 6 tot 21 juni loopt bovendien de tentoonstelling Tussen taal en beeld met Jeff Verbinnen en Dirk Huygen. Ontdek schrift, typografie, boekillustraties en druktechnieken in hun authentieke context. Het geheel wordt omkaderd door recente glassculpturen en schilderijen van Marleen. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 6 tijdens weekdagen op afspraak.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doet MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van A-metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
4: Huur een bouwdroger.be.

0: Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest? En wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Grootmechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huur een bouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
1: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
2: Verroosde verf, mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
3: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M-Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M-Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
4: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
5: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio Op Senior. In een nummer

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 5 uur. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni viert de Oostenrijkvereniging Servus haar 40-jarig jubileum in het Mechelse Cultuurcentrum. Op zaterdagavond om 7 uur bent u welkom voor een feestelijk jubileumconcert met de indrukwekkende Bauernkapelle St. Georgen uit Eisenstadt, een van de beste muziekkapellen van Oostenrijk. Samen met het Oostenrijks-Kroatisch topvolksmuziekensemble Tamburica Sindrov. Een avond vol plezier, traditie en muzikale klasse. Op zondag 28 juni, aansluitend op de jubileumviering in de Sint-Rombouts-kathedraal, volgt om 12 uur het jubileum Frühschoppen met optredens van beide groepen. Met foodtrucks, een wafel- en ijsjesmobiel en een onvervalste Oostenrijkse sfeer vol ambiance en gemütlichkeit. Reserveer nu uw tickets via 015 33 1103 of via oostenrijkverenigingservus.be en uit in Mechelen.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien bij P-Plus plafonds. We zetten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want walen maken onze leg.
3: Samen Pit op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven.
4: Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Brühl 24, recht over de Botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
5: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
6: Och, kijk hier. Beerput vol of rioolverstoopt? Als het begint te zwalen, moet je balen.
7: 015 75 64 91. 015 75 64 91.
6: Als de nood het hoogst is, is Lazarums vlakbij.
7: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
6: Lazarums
7: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
8: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

0: In Brussel is opnieuw veel politie aanwezig bij het Centraal Station. Volgens de politie is het er voorlopig rustig. Jongeren hadden in chatgroepen opgeroepen om opnieuw te betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De afgelopen twee dagen liep dat protest zwaar uit de hand. Amokmakers gooiden met vuurwerk en verkeersborden. De politie pakte toen al 400 mensen op. De staking van de zee- en kustloodsen is voorbij, meldt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Rond de middag lagen er nog 40 schepen te wachten om de haven van Antwerpen in of uit te varen. De loodsen staken al langer tegen de pensioenhervorming. Nieuwe acties worden niet uitgesloten. Ebola-uitbraak in Centraal-Afrika is door de WHO uitgeroepen tot een crisis van internationale omvang. Er zijn al 500 besmettingen gemeld in Congo en Oeganda. In Spanje is paus Leo XIV begonnen aan een bezoek van een week. Hij bedankte premier Sanchez voor diens verzet tegen de oorlog in Iran. De paus spreekt nog met slachtoffers van misbruik in de kerk en bezoekt opvangcentra op de Canarische eilanden. Vanmiddag en vanavond buien met kans op onweer, hooguit 19 graden. Morgen overwegend droog met opklaringen. Maandag wisselvallig, maar wel zachter bij 23 graden dan.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
2: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
2: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
2: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw. De grootste en gezelligste overdekte rommelmarkt? Dat is de Brassrommel met. Rommel, curiosa, vintage, brokant, antiek. Je vindt het allemaal op de Brassrommel met. In de Mechelse Nekkerhal. Heb jij nog verborgen schatten op zolder waar je iets aan kunt verdienen? Bel dan de Brasfoon op 015 560 500. En doe mee. Nu voor elk huishouden eenmalig een gratis standje. Alle info op bras-rommelmarkt.be. De volgende Brassrommel met vindt plaats...
3: Zaterdag 6 en zondag 7 juni.
2: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotsesteenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
5: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste

0: Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
1: Nieuw. Armaro, volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Raum Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 2608. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en raumplus.be.
2: En de problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mokt uw wasmachine een serieus lawaat. Wermt uw droogkast niet meer op. Heb een best in uw kookplaat of een oven die dat zijn energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
3: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
4: Altijd oldies. www.opsenior.be.
5: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 6 uur.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
4: Verroos de ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professioneel en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat altijd betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
5: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy, mijnafsluiting.be.
6: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
7: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
8: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehandsauto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de bussen. Kerkstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
9: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
10: Radio op Senior.
9: Altijd oldies.

De Belgen hebben vorig jaar 1,36 miljard euro uitgegeven aan biovoeding, een stijging van 4%, blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Vandaag start trouwens de Bioweek. Volgens minister Broens kiezen ook steeds meer boeren voor bioteelt. Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft tijdens een D-Day-herdenking uitgehaald naar Europa. Hij vindt dat de Europese bondgenoten veel meer moeten bijdragen aan hun eigen defensie om minder afhankelijk te worden van Amerika. De Rode Duivels trekken met een flinke dosis vertrouwen naar het wereldkampioenschap. In hun laatste oefenmatch wonnen ze met duidelijk 5-0 van Tunesië na goals van Trossard, De Ketelaar, De Bruyne, Lubjanko en Raska. Lukaku waarschuwt voor te veel euforie. Overmorgen vliegen de Duivels naar de Verenigde Staten, waar ze op 15 juni openen tegen Egypte. In het tennis heeft de 19-jarige Russische Mira Andreeva voor het eerst Roland Garros gewonnen. Ze versloeg de Poolse Maja Czalińska in 2 sets. Morgen spelen de mannen hun finale.

0: onderen L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
1: Je huis, dat's waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
0: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Van 6 tot 21 juni loopt bovendien de tentoonstelling Tussen taal en beeld met Jeff Verbinnen en Dirk Huygen. Ontdek schrift, typografie, boekillustraties en druktechnieken in hun authentieke context. Het geheel wordt omkaderd door recente glassculpturen en schilderijen van Marleen. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 6, tijdens weekdagen op afspraak.
2: Och, hier. Beerput vol of rioolverstoopt? Als het begint te zwalen, moet je balen.
3: 015 75 64 91.
4: 015 75 64 91.
3: Als de nood het hoogst is,
2: is Lazarums vlakbij.
3: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
2: Lazarums
3: 015 75 64 91.
4: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
5: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
6: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je bij Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaan? Al wel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
7: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merode straat 84, vlakbij

0: politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
1: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
2: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Baradio Oep Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
3: Altijd oldies. www.opsenior.be.
4: Radio Op Senior.

0: Het is 7 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond leuk gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Waar we zetten op één dag een even spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
2: Op zaterdag 27 en zondag 28 juni viert de Oostenrijkvereniging Serveus haar 40-jarig jubileum in het Mechelse Cultuurcentrum. Op zaterdagavond om 7 uur bent u welkom voor een feestelijk jubileumconcert met de indrukwekkende Bauernkapelle St. Georgen uit Eisenstadt, een van de beste muziekkapellen van Oostenrijk. Samen met het Oostenrijks-Kroatisch topvolksmuziekensemble Tamburica Sindrov. Een avond vol plezier, traditie en muzikale klasse. Op zondag 28 juni, aansluitend op de jubileumviering in de Sint-Rombouts-kathedraal, volgt om 12 uur het jubileum Fruishoppen met optredens van beide groepen. Met foodtrucks, een wafel- en ijsjesmobiel en een onvervalste Oostenrijkse sfeer vol ambiance en gemütlichkeit. Reserveer nu uw tickets via 015 33 1103 of via oostenrijkverenigingsservice.be en uit in Mechelen.
3: In de problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mocht uw wasmachine een serieus lawaat, warmt uw droogkast niet meer op. En dan best in uw kookplaat of een oven die dat ze energie is weggegeven. Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
4: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire, meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
5: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te kragen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon niet drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktail. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf na ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. Smondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
6: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
7: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Radio.
1: Stem af op volksradio.be. Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 8 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 9 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Opsenior app. Goedenavond, het is 10 uur.
1: Welkom bij Nieuwgouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 11 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio Op Senior.
2: Altijd oldies.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht. Het is 12 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht. Het is 1 uur. Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio Op Senior. Altijd